Calvin Hill. De plots in trek. Maar hij hoeft een keer. Oude droeste poster, meester Tom.

Loving You. De plotseling track van Rai Houdinki. Op de roze poster aan Mr. Tom.